0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Tuinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed zo.
5: Langstraat.

eerste nummer 1 notering voor de Voortops in 1965. Jorda, I Can't Help Myself stond toen bovenaan de hitlijst en ook de R&B-lijst. Ja, het andere nummer 1 hit, die droeg de titel Reach Out, I'll Be There. En zou een jaar later ook een succes zijn. Ja, de groep zelf was trouwens wel een bijzondere formatie. De vier heren die de Voortops vormden, bleven meer dan 35 jaar in dezelfde formatie muziek maken. Ja, de Voortops hoorde je I Can't Help Myself aan het begin van Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen! Het is vrijdag 19 juni inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, zonder dat nabestaanden werden ingelicht, zijn in Dordrecht 21 lichamen van de ene begraafplaats overgebracht naar een andere. Ja, ook de gemeente zelf was niet op de hoogte gesteld. Ja, we zijn er duidelijk over, zo zegt een woordvoerder. De verplaatsing had niet mogen gebeuren. Dat reageert de Dordtse wethouder Mark Merks van de VVD bij de lokale omroep RTV Dordrecht. Ja, het mag niet aan voorbij gaan, niet zonder toestemming van nabestaanden. Ja, de lichamen die worden ook weer teruggebracht. Ja, in 2020 toen gebeurde het. Toen verliepen de grafrechten van een aantal overledenen op de begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht. Bij de ruiming werden toen 21 lichamen aangetroffen die niet goed waren vergaan en dus niet in het algemene verzamelgraf herbegraven konden worden. Nou ja, een medewerker van de begraafplaats die besloot toen om de lichamen te verplaatsen naar een begraafplaats Essenhof. Dus 3 kilometer verderop. Daar werden zij herbegraven in aangepaste keldergraven. Nou ja, men hoopte dus dat de resten verder zouden ontbinden. Nou ja, de nabestaanden van de overledenen die werden niet op de hoogte gebracht en ook het gemeentebestuur niet. Ja, daar was namelijk geen vergunning voor. Ja, de wethouder is duidelijk. Deze overledenen hadden in Dubbeldam moeten blijven. Ja, dat is wat, hè. Ja, als je zoveel jaar ligt, dan moet er betaald worden. Want ja, ook als je dood bent, wordt er nog aan je verdiend, hè, zullen we maar zeggen. En als je dan niet betaalt, dan ga je eruit. Ja, letterlijk en figuurlijk. En dan kom je in een verzamelgraf, zeg maar. Hè? Ja, dus, maar ja, deze lichamen waren nog helemaal niet vergaan. Dus dat had al sowieso niet gemogen. En dat verplaatst al helemaal niet. Hè? Dat moet met toestemming natuurlijk van de rechter. Hè? Ik noem even een voorbeeldje. Maar ja, ze hebben het daar in Dordrecht gewoon gedaan. Hè? Ja, dat mag dus niet, hè. Nee. Goed, voor de wekker wakker. Ja, niet zo vrolijk bericht natuurlijk om mee te beginnen. Maar toch eventjes het vermelden meer dan waard, hè. Ja. Ja, het is vandaag vrijdag. Het is Elvis. Dus zoals we dadelijk ook weer een liedje van Elvis Presley hebben. Dus het gaat helemaal goed komen, hè. Goedemorgen.

Elvis de Pelvis op de vrijdag. Want vrijdag is Elvisdag. Draaien we af en toe een liedje van Elvis, hè? Jazekers. Dit was er weer eentje hierbij Voor de Wekker Wakker. Als je nog een leuk Elvis liedje weet, mag je dat mailen naar Voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com. En wie weet komt het dan in de volgende vrijdag aan bod, hè? Want ja, het is vrijdag alleen op vrijdag Elvis. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede heeft gegijzeld, is opgenomen in een TBS-kliniek. Dat heeft zijn advocaat gemeld aan Omroep Brabant. Hij werd voor de gijzeling voor de rechtbank veroordeeld, maar hij kon tot nu toe nog niet terecht in de TBS-kliniek. Hij gijzelde in het voorjaar van 2024 een aantal medewerkers van een café in Ede en werd daarvoor eind dat jaar veroordeeld tot 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Maar ja, de zelfstraf die heeft hij gehad. Maar hij bleef ook nog vastzitten tot hij aan de beurt was voor een TBS-behandeling. Ja, de advocaten die eisten met voorrang TBS. Ja, er zijn lange wachtlijsten natuurlijk. Hè. Veel veroordeelden die wachten op een plek in een kliniek. Waaronder dus ook die Corné H., hè, de overvaller en de gijzelnemer in Ede. Ja, in een kort geding hebben de advocaten ook begin dit jaar geëist dat hij direct moest opgenomen. Ze wilden dat hij voorrang kreeg, omdat hij een gevaar zou zijn voor zichzelf en voor zijn omgeving. Ja, vorig jaar december, 2 medewerkers, was hij toen... had hij 2 medewerkers van de gevangenis in Vught ook nog een keer gegijzeld. En houdt volgens zijn advocaten stemmen in zijn hoofd. Zo stak hij ook zijn onderbeen in brand. Hè? Ja, dat is een vreemd figuur. Hè? Goed, en met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 helemaal niks gebeurd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Circa 7000 aangiften van ernstige misdrijven zijn direct afgewezen. En in 3000 gevallen werd het onderzoek naar een aangifte stopgezet vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie of het Openbaar Ministerie. In de jaren 10.000 aangiften zijn ongeveer een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven in 2024. Ja, de minister Van Wil van Justitie die zegt te onderschrijven dat verbeteringen nodig zijn, maar hij spreekt wel over een vertekend beeld, omdat onder de 10.000 aangiften ook meldingen zouden zijn. Ja. Goed, nou, ik heb er niet veel van gemerkt hier bij het Van Vliethuis. Maar in het zuiden is plaatselijk overlast ontstaan door buien. Er was onweer en harde wind. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld kwam de regen met bakken naar beneden. Zo kwamen er ook straten blank te staan op diverse plekken en zijn er bomen omgewaaid. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Ja, zo wordt het vandaag wederom erg warm. Ja, nou, ik zeg erbij, erg warm. Dus zie maar dat je een voetenbadje neerzet. Temperatuur kan oplopen tot 36 graden. KNMI denkt vanaf halverwege de middag plaatselijk onweer. Nou, dan ga ik even buiten staan hoor. Dan ga ik eventjes onder die bui. Lekker even afkoelen. Ja, de buien kunnen ook zwaar uitpakken. Met lokaal zelfs kans op schade en overlast door grote hagelstenen en zware windstoten. Dus hou er vanmiddag rekening mee. Ja, het Weerinstituut die zegt dat het een en ander nog wel onzeker is. Maar wat wel zeker is, is dat het erg warm wordt. Hè? Ja, en dat niet alleen. De luchtvochtigheid is ook erg hoog, dus voelt het echt benauwd aan, hè? Oh, vandaag dus een warme dag. Ik zal de korte broek even opzoeken. Goedemorgen, het is vrijdag.

0: Volgens mij is dat straattaal, dat is Ina. Ik zal er vandaag eens eventjes navragen aan doen aan wat jongeren. Want het is volgens mij straattaal. Ik kan het ook even gaan googlen natuurlijk, maar dat doe ik niet. Nee, ik ga het gewoon het gesprek aan. Yo, de Lisa van Darling, de dagtopper voor vandaag. En het heet Zina. Ja, het is de dagtopper van deze vrijdag, de 19e juni. Ja, op deze tweede dag van de Europese Unietop spreken de Europese regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting. En het Nederlands elftal. Oranje traint voor de laatste keer in Kansas City voor de wedstrijd tegen Zweden. En die gaat morgen plaatsvinden. Ja, het weer vandaag. Vandaag wordt het flink zonnig en heet. De temperaturen liggen tussen de 31 en 36 graden. Jongens. Ja, in de loop van de middag is er kans op stevige regen en onweersbuien. Maar helemaal zeker is dat niet.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: Alleen op vrijdag. Ja, Elvis Presley, Return to Sender. Ja, hoorde je voorbij komen in Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. We zijn vandaag 19 juni. Ja, het is vandaag echt weer een beetje billenknijpen. Nou, beter gezegd, zweet op je bellen. Zweet tussen je okseltjes en zo. Want, en insmeren, ook heel belangrijk, want de zon is erg warm. Ja, vooral heel veel sympathie voor de scholen. Want daar, jongens, iedereen die in de leslokalen moet zitten. Ja, het is ook niet allemaal op orde. Het is heet, dus veel scholen die trekken vandaag een tropenrooster open. Ja, vroeger had je ook zonvrij. Je had ijsvrij, had je. Dus dan was het te koud om naar school te gaan. Dan kreeg je vrij. En vroeger had je ook zonvrij als het te warm was. Dus dan krijg je een soort tropenrooster. En dan, dan moest je als het ware, of dan mocht je naar huis, hè, als het te warm was. Ja, maar ja, ijsvoorraden en waterpistolen, die worden weer uit de kast gehaald. Maar ja, alleen de airconditioning op scholen is niet voldoende, want heel veel gebouwen die zijn niet aangepast. Die stammen nog uit de jaren 60. Ja, de lesmethoden die zijn wel aangepast, maar de schoolgebouwen niet, zo zegt de woordvoerder van de basisscholenkoepel PO-raad tegen diverse websites, onder andere tegen nu.nl. Ja, veel mensen zeggen dan, nou, dan hangt gewoon een airco op in de klas en daarmee is het ook weer lekker koelend. Maar nee, dat is niet zo. Want je kunt bijvoorbeeld op heel veel foto's zien op internet dat er schimmel is bij kluisjes. Er zijn vochtvlekken, scheuren in muren en ook zelfs een boiler die de maanlanding in 1969 heeft meegemaakt. Dus er zijn gewoon dingen in school die nogal lang niet vervangen zijn. En de scholen die zijn vandaag de dag ook niet berekend op die grote hittes, hè? Nee, dus een aircootje is daarbij niet voldoende. Ja, ik zou als ik leerling was, ik zou in de klas zitten, dan zou ik toch maar eens naar de leiding gaan en zeggen van, ja jongens, het is gewoon veel te warm. 36 graden, jongens, het is geen weer om les te krijgen. Maar vroeger hadden ze dus echt zonvrij, hè. Als het dan te warm was, mocht je gewoon naar huis, hè. Ja, dus wie weet heb je ook wel, of luister je nu en ga je naar school. Het kan natuurlijk, hè, zo vroeg. Het lijkt me sterk, maar goed, het zou kunnen. Dan moet je dat maar eens bij de schoolleiding gaan navragen, hè, hoe dat nou precies zit. Hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, het is voetballen wat de klok slaat. En we houden natuurlijk twee ploegen nauwlettend in de gaten. Hè. Ja, Nederland en België uiteraard, want daar zijn we natuurlijk ook voor, hè, voor de Rode Duivels.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Nou, dat heet het sketten, hè? Dat is snel achter elkaar praten en dan rare teksten en zo tussendoor brengen. En dan ben je aan het sketten, hè? Ja, uit de jaren 90 hoorde je weer twee jaren 90 liedjes voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Valentijnsdag in Colombia. Het is Juneteenth, zo moet ik het zeggen. Ja, het is een speciale feestdag in Amerika, die jaarlijks wordt gevierd op 19 juni. Deze dag is ook bekend als de Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day wordt die ook wel genoemd, of Emancipation Day. En herdenkt de bevrijding van hen die in de Verenigde Staten als slaven werden vastgehouden. Vandaag wordt dat in Amerika gevierd. Hè? En vandaag ook een gedenkwaardige dag, want sommige bronnen hebben het over het jaar 230 voor Christus. De Griekse geleerde Eratosthenes is de eerste wetenschapper die de omtrek van de aarde berekent. Hij doet het op een hele snelle, slimme manier. Hij wist dat op het middaguur, als de zon op zijn hoogste punt staat, op de ene plek in Egypte de zon precies bovenaan de hemel staat, terwijl hij honderden kilometers verderop een schaduw werpt. Nou, aan de hand van deze gegevens

0: berekent hij dus de omtrek van de aarde. Ja. En aan de hand van deze gegevens heeft hij dus uitgerekend dat de aarde een omtrek moet hebben van 5000 stradien. Hij zit 850 stradien naast de werkelijke omtrek, want men heeft het natuurlijk officieel opgemeten. In moderne maten. De aarde heeft namelijk een omtrek van 40.000 kilometer. Hè? Dus als je zin hebt om een rondje rond de aarde te maken, dan zou ik maar vast beginnen. Wil je dit redden voor het einde van je leven? 40.000 kilometer, dat is de omtrek van onze aarde.
1: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

Elvis Presley, alleen op vrijdag, Jordan, A Little Less Conversation. Nou, gewoon een keer in de originele versie, hè? Ja. Goedemorgen, het tweede gedeelte van Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, 19 juni. Alweer, ja, mocht je een beetje lawaai op de achtergrond horen. Ik weet niet of je het hoort, maar de airco's die draaien momenteel op volle toeren hier in de studio van het Grote Van Vliethuis. Dus anders is het hier gewoon niet uit te houden. Maar ja, het is nog te doen, hè, tot 9 uur. Maar na 9 uur, jongens, 36 graden. Dus zo dadelijk na 9 uur gelijk hier vandaan. En ik laat de airco's maar aan, want het wordt hier echt super, super warm, hè. Ja. Goed, welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze ja, vrijdag, hè, 19 juni is het inmiddels alweer. Hè, dus wat dat betreft, ja, het is bijna weekend. Nog even het nieuws. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus gaan verder met de inspecteur-generaal bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Marina Eckenhausen, en de hoogleraar acute ouderenzorg en hoge ambtenaar bij het ministerie van VWS, Bianca Buurman. Nou ja, na het tweede verhoor worden de namen voor volgende week weer bekendgemaakt, want het is nog niet afgelopen. En op de tweede dag van de EU-top spreken de regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting 2028-2034 van de EU. De lidstaten zijn verdeeld over de omvang van de begroting. De regeringsleiders die moeten een impasse voorkomen. Ja, ze buigen zich ook over de situatie. Natuurlijk in het Midden-Oosten. Ja, en vandaag het Nederlands elftal traint om 17:30 Nederlandse tijd in Kansas City voor het laatst in de aanloop naar de ontmoeting van morgen met Zweden op het WK. Om 14:30 in de nacht geeft bondscoach Ronald Koeman met een van zijn spelers in speelstad Houston een persconferentie. Dus ja, mocht je deze persconferentie willen volgen, moet je er wel eventjes in de nacht voor uit je bed. Ja, en de voetballers van de Verenigde Staten die hopen hun goede start op het WK met een zege van 4-1 op Paraguay een vervolg te geven vandaag tegen Australië. De aftrap in Seattle is vanavond om 9 uur. Marokko-Schotland is om 12 uur vannacht. En Brazilië-Haiti is om 14:30. En Turkije-Paraguay om 5 uur. Hè? Dus als je deze wedstrijden wilt zien, dan wordt het een lange nacht, denk ik. In verband met de voetballerijen. Ja. Goed, straks nog veel meer voetbalnieuws en natuurlijk het uitgebreide weerbericht. Maar ja, ik kan je alvast vertellen, het wordt vandaag een hele warme dag. Zo is het maar net. Nou, een beetje vol verwarmen dan, hè, voor het oranje gevoel morgen. Hè, want dan moeten we tegen Zweden.

0: voor de wekker. Nog voor de wekker wakker. Wakker met Erik van Vliet.
1: Een hele goede morgen.
0: Back to the 80s.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Just being cool.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.
3: Info en hits.
4: Langstraat FM.
5: Dit is de dagtopper.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vlaanderen.

0: heerlijk is dat, hè? The Cruise Brothers en If You're Gonna Love Her. Even tijd voor een klein beetje meditatie, hè, op deze vrijdagmorgen. 19.06. Ja, het wordt vandaag warm. Temperaturen van 30 graden in het noordwesten tot plaatselijk zelfs 35 graden in Brabant en Limburg. Dus ook in de Langstraat wordt het erg warm. We hebben te maken met een hoge luchtvochtigheid. Dus de gevoelstemperatuur ligt in de middag nog een paar graden hoger. Ja, op plaatsen waar het 35 graden wordt, dan kan de gevoelstemperatuur, de hitteindex, zelfs oplopen tot 39 graden. Nou ja, ik heb zelf een keer 41 graden meegemaakt. Dat was toen in België. En ik kan je verzekeren, jongens, dat is echt geen pretje, hoor. Nee. Goed, op deze vrijdag is het ook nog een keer de Elvisdag, hè?
1: Een hele goede morgen.
0: Juist, hier is Elvis en Guitar Man.
2: While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note.

Dit is de Flitsschijf.

Ja, vanaf morgen weer een spiksplinternieuwe natuurlijk. Spiksplinternieuwe flitsschijf. Ja, Helene Visser is het deze hele week geweest met Hooi ten Nacht. Goed, voor de wekker wakker. Even naar het nieuws kijken. Ja, ik zei dat wordt warm vandaag, hè. Ja, nou ja, scholen hebben daar erg veel last van, hè. Lesmethoden uit de jaren 60 die zijn al aangepast, maar de scholengebouwen niet. Ja, op de actiepagina schoolgebouwenschaamte.nl zijn foto's te zien van schimmel, vochtvlekken bij kluisjes, scheuren in muren en een boiler die al zo oud is, nou, dat hij de Romeinse tijd heeft meegemaakt. Andere scholen die worstelen bijvoorbeeld met akoestiek, daglicht of afvoerproblemen. Ja, het is echt zo, hè. Ja, scholen die zijn slecht geïsoleerd. Die zijn niet meegegaan in de tijd. En ja, als je daar in zo'n schoollokaal zit, dan moet je maar eens rondkijken. Ja, voor hetzelfde geld zie je ook vochtvlekken of weet ik veel wat. Ja, en dan is het niet gezond om daar tussen te gaan zitten leren bijvoorbeeld, hè. Ja, nou, in elk geval, er is ook een verhoogd CO2-niveau mogelijk. Te weinig frisse lucht. En vooral vandaag, want dan is de luchtvochtigheid heel erg hoog. En is het vandaag ook super warm. Dus ja, als je dan in het klaslokaal zit en je moet bijvoorbeeld een eindtoets maken, nou, dan heb je minder kans op het HAVO-VWO-schooladvies bijvoorbeeld, hè? Dus eigenlijk, ja, eigenlijk zouden ze dat vandaag gewoon niet moeten doen, hè? Zouden gewoon lessen moeten worden gecanceld totdat het weer wat koeler wordt. Ja, een soort uitstel van van de examens bijvoorbeeld, hè. Dat zou bijvoorbeeld kunnen, ja. Ja, vanwege de verwachte hitte vandaag zijn de komende dagen ook al meerdere evenementen afgelast of ze zijn aangepast. Zo gaat in Twente de hardloopwedstrijd Wieso Loop niet meer door. Dat is klaar. In Hoek van Holland bijvoorbeeld de halve marathon. De Vuurtorenloop is ook afgelast. En het wielerevenement Climate Classic, waarbij aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook het festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn ook extra schaduwplekken gemaakt. Dus ja, men moet een beetje voorbereiden. Ja, vorige maand werden al bij meerdere hardloopwedstrijden deelnemers onwel. En dat ook waarschijnlijk door het warme weer. En toen was het nog niet eens zo warm als dat het vandaag wordt. Dus ja, hou er vandaag rekening mee, hè. Kleed je luchtig, doe niet te veel. Doe rustig aan. En probeer de zon zoveel mogelijk te weren. Schaduwplekken opzoeken of van mijn part binnen met de gordijnen dicht. Als je er echt niet tegen kunt. Want het wordt vandaag gewoon erg warm.

Ja, mocht je nog een leuk liedje weten, je denkt van die moet in Voor de Wekker Wakker, dan geef je dat door, hè. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. Jordan Nick Lankhuizen en ik ga nog niet mee, ja. Ja, het is vrijdag, nog even doorzetten en dan is het weekend, vandaag een warme dag. Ik zei het al, ook komend weekend wordt het weer warm. Ja, misschien kunnen we zo even het weekend weerbericht doen, maar...

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

Als je een playlist zou maken van alle liedjes van Elvis Presley in één grote lange rij, nou dan ben je echt een half jaar bezig. Want zoveel liedjes heeft die man gemaakt, hè. Ja, allemaal ook vaak covers, hè, want hij schreef niet veel zelf. Eigenlijk helemaal niks volgens mij, hè. Of heeft wel een paar gemaakt. Maar goed, blijf ik even vanaf. Elvis Presley hoorde je met Poor Boy. Het is vandaag namelijk vrijdag en vrijdag betekent dus de Elvisdag. Ja, je hoort het op de achtergrond. De airco's die draaien echt overuren, want het wordt steeds warmer hier. Het is hier al hier in het Van Vliethuis, hier in de studio, 26 graden. Dus het moet eventjes naar beneden gebracht worden. Dus vandaar het ruizen van de golven. Ja, het is net alsof ik in een vliegtuig zit hier, joh. Hey, en het is vandaag ook nog een keer de Wereld Drenteldag, hè? Ja, jaarlijks wordt deze dag georganiseerd. Je moet op deze dag rustig aandoen. Nou ja, dat komt goed uit, want het is warm. Ja, een keertje lekker slenteren, zo heet dat. De Internationale Dag van het Slenteren. De World Sauntering Day. In 1979 is dat bedacht in Amerika. Meneer W.T. Wape had het idee om de wereld om ons heen eens beter te bekijken. En daar is even de tijd voor te nemen. Dus ging die slenteren, oftewel gewoon lopen zonder doel. Dus gewoon overal een beetje langslopen, een beetje rondkijken en zo. Ja, de slenterdag, hè. Dus vandaag als je denkt van, wat moet ik toch gaan aanspoken? Nou, ga eens even lekker slenteren. Hè? Het is de zomer in de Langstraat. En dit is Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

De Dizzy Man's Band. Ja, ze hadden zelfs in 1974 een eigen tv-serie omdat ze zo populair waren. Ja, het was een bandje van 8 man met ongewone instrumenten voor pop, trompet, cello, dwarsfluit, een blazerssectie. Nou ja, de road manager Bob Ketzer, die deed ook mee als zanger. En dat was ook bühneclown. Het was pure show, humor en veel blazersrock, hè. Ja. Je hoorde de Dizzy Man's Band en The Matter of Facts bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Nou ja, ik zei het er straks al, het eerste uur, tweede uur ook al. En nu ga ik het weer zeggen. Ja, zonder frisse lucht gaat concentreren moeizaam. De aandacht krijgen van 20 tot 30 pubers is al topsport. Maar boven de 30 graden is het helemaal onbegonnen werk. Zo zegt een woordvoerder van de middelbare scholenkoepel. Ook onder meer hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid komen voor bij zowel leerlingen als leraren. Zo zegt een bestuursvoorzitter van 9 Limburgse scholen. Die komen afgelopen donderdagmiddag kwamen ze weer bij elkaar. Want met temperaturen tot 35 graden kan het in sommige gevallen bloedheet worden in heel veel gebouwen. Nou ja, de gebouwen zijn heel verschillend. Daarom laat men de scholen zelf bepalen bij welke temperatuur het nog verantwoord is om les te geven en wanneer niet meer. Ja, scholen die voeren zo nodig een tropenrooster in. Kijk, waarbij de schooldag eerder begint en korter duurt. Ja, daar zijn momenteel geen landelijke regels voor, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Ja, sinds dit schooljaar is een CO2-meter in elk klaslokaal verplicht, maar dat is niet als een snelheidsmeter in je auto. Je ziet of je hard op zacht rijdt, maar je moet nog steeds zelf handelen om daar iets aan te veranderen. Zo zegt een woordvoerder van de VO-raad. Ja, ik had al gezegd aan het begin van het programma. De lesprogramma's zijn wel al aangepast in de tijd van nu, maar de gebouwen niet. Vaak gebrekkige isolatie. Die zorgt in de winter voor kou en heel veel vocht. En slechte airconditioning bijvoorbeeld. Die zorgt met de hitte natuurlijk voor ook een slechte situatie in de klas. Hè? Ja. Het is vandaag trouwens de geboortedag van Larry Dunn. Muzikant, speelde keyboards. Onder andere bij de bekende liedjes After the Love is Gone en Shining Star. En ook bij het liedje Boogie Wonderland. Nou, vandaag dus de geboortedag van Larry Dunn. Hij is in 1953 geboren. En hier is Earth, Wind and Fire.

0: Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit.
1: Een hele goede morgen, dit is Erik van Vliet.
2: As for money, get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

De vergeten liedjes van weleer. Bij Voor de Wekker Wakker. De back-to-back classic, de 2 jaren 90 liedjes, hoorde je voorbij komen in dit ochtendradioprogramma. En we zijn er uiteraard elke dag, hè, ja. Mocht u nog een leuke back-to-back classic weten, dan mag je dat doorgeven. Hè. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. Ja, dan komt het allemaal vanzelf goed. Ja, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het de Elvisdag is, hè? Ja, en we hebben er weer eentje, hoor. Do you remember? En hij heeft ook hele korte liedjes gemaakt, hè? Ik heb er eentje gevonden van nou net iets meer dan een minuut, hè? Moet je luisteren.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Soms wordt de regelmaat te veel en val ik nukkig uit mijn rol. Ik heb mijn oude vrienden, mijn oude kroeg.

0: En toen kwam jij bij Voor de Wekker Wakker. Zo zitten we erop, jongens. Vandaag lekker warm, hè, rond de 36 graden.
1: Leven toch geheel verliep.
0: Ik denk dat ik hier de deur maar ga afsluiten.
1: Tussen ben ik zonder jou geen mens.
0: Volgens mij is iedereen in het favoriet thuis naar het zwembad. En ik mag vandaag thuis het huis bewaken. Ik denk kleren uit, lekker naakt rondlopen. Hè, lekker fris. Ik weet het niet, jongens. Wat moet je nou toch doen tegen die warmte? Hè? Maar hoe kun je, je kunt je er niet tegen weren, denk ik. Ja, ook Pinkpop gaat maatregelen treffen. Komend weekend worden er namelijk hoge temperaturen verwacht. En vandaag natuurlijk ook 36 tot 37 graden. Hè? Jongens, jongens, jongens. Goed, dit was hem weer. Het is weer klaar. Zo dadelijk Erik Dankers natuurlijk met zijn Langstraat Languit. Nou, volgens mij gaat hij lekker languit liggen. Want die jongen die heeft het ook erg moeilijk met die hete temperaturen. Ja, vanmiddag Rijn Roosendaal. Ja, wordt even wat later een terrasje pakken, jongen. En Nachtzaam, die is er gelukkig maar tot 6 uur. Dus vandaag wordt het weer leuk, hè, op de radio. Ik wens je een leuke dag en ik spreek je, ja.
2: Doei, doei, oh, doei.
0: Morgen weer, hè.
2: De goede duif.

jongens. Toedoei en houdoe en toedeledokie, hè. Tot morgen. Dan is het zaterdag. Hoi, hoi.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Start de motor. De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
22: Valdorpelshop.nl.
23: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
22: Valdorpelshop.nl.
24: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Summer is Magic Show. Goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. De temperatuur hier in de studio is maar liefst 26,2 graden. De airco net aangezet, maar de temperatuur buiten is op dit moment al warmer als hier binnen. Het is 27 graden. We gaan vandaag zo ongeveer naar de 34 graden. Morgen wordt het eigenlijk wat minder. We gaan dan onder de 30 naar een graadje of 26. Maar in ieder geval, dat is ook nog best wel lekker, toch? Ja, en wat kans op regen, ja. Afkoeling is ook wel lekker, toch? Afgelopen nacht tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 7 minuten vertraging. En tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk 6 minuten vertraging. Tot 12 in ieder geval bij je. Zometeen Lucas Paulides. En dat gaan we het hebben over RKC Waalwijk. Nu, zomerse klanken.

0: Radio is een Nederlandstalige zomerrit van het jaar. Maar ja, bij mij is ook dit een Engelstalige zomerrit, hoor. Oh, wat vind ik dit heerlijk. Ja, ik heb mijn collega's vandaag even een klein beetje gespaard. Ik heb hem niet op standje turbo gezet, maar ja. Heerlijk, Jugel samen met Salto en Jamaica. Aan de telefoon, Lucas Paulides. En Lucas gaat ons het laatste nieuws vertellen van RGC Waalwijk. En ook nog even een klein beetje terugkijken op de uitzending van gisteravond. Want toen was de technisch directeur van RGC Waalwijk hier in de studio bij de heren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rick. Goedemorgen.
0: Ja, gisteren Bernard hier in de studio.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Het was even een uitdaging qua planning en zo. Maar we hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen om hem gisteren langs te laten komen. En het was ik denk dat we een uur gesprek met hem gehad. En hij zat al op zijn praatstoel. Dus wel echt leuk om een heel klein beetje een inzicht te krijgen over hoe sommige transfers lopen. En daar was hij best wel open over. Hè? Dus van hoe contact bij dus Tim van der Leiden naar Stuttgart gaat. Hoe dat ongeveer loopt en hoe die bij Fage is uitgekomen. Ja, dat zijn leuke voorbeelden waar hij ons in zijn mee kan nemen. Dus dat is altijd leuk om als sporter om te horen.
0: Maar je geeft nog twee voorbeelden. Dus nu word ik wel heel nieuwsgierig. Hoe zijn ze bij Fage terechtgekomen dan?
1: Ja, ouderwets scouten. Gewoon kijk, het uitgebreide verhaal uiteraard staat online op Spotify. Mm-hmm. Maar het komt uiteindelijk neer op ouderwets. We hebben deze speler nodig. Zouden ze daar nog... daar hebben we nog nooit gescout. We gaan eens beelden kijken. En toen viel één speler op. En vervolgens gaan ze 3-4 vier keer kijken door een scout. Dan gaat Bernard zelf nog een keer. Ja, en dan op een gegeven moment is het de truc om hem uit het Franse voetbal in RKC voetbal te zien. Kijken wat hij daar kan. Ja, en dan komt dat rond. Dus dat was heel erg een interessant verhaal.
0: Maar heb je ook gevraagd of hij dat hij bij RKC voetbal dat ze er blij mee waren?
1: Ja, maar kijk, ze gaan nooit zeggen dat ze niet tevreden zijn over een speler. Dus dat expliciet niet. Maar ik ben wij zelf wel. En als je natuurlijk ook vraagt van joh, hoe gaat het zus en zo, dan dan zijn ze. Nou, dan hoor je wel dat het. Dat dat echt wel een jongen is met talent. En hij heeft al een paar keer scheurt hij flink tegen de basis aan natuurlijk. En misschien gaat hij van de zomer de stap naar een definitief basisspeler wel gewoon maken. Ja.
0: Oké. Verder is nog opmerkelijke uitspraken?
1: Nee, eigenlijk opmerkelijk. Nou ja, ik vond het allemaal wel interessant. Ik denk dat er weinig breaking news in heeft gezeten. Maar het is gewoon, ik zou zeggen, het is altijd leuk om te leren hoe zo iemand denkt, hoe zo iemand naar de club kijkt. Mm-hmm. En we hebben het ook nog een tijdje over de jeugdopleiding gehad, die er nou toch echt wel aankomt, waar hij dus ook heel druk mee is. Dus... ik zou zeggen, ik denk zeker dat hij het luisteren waard is. En we gaan het goed. Het heeft voor mij al wel een beetje de enthousiasme voor het nieuwe seizoen alweer een beetje aangewakkerd.
0: Ik moet zo zeggen, er zijn al meer dan 20 basisspelers.
1: Zeker. En dat vertelde Bernard nog wel. Hij gaat er eigenlijk vanuit, en dat zeggen ze natuurlijk ook een beetje om de prijs flink op te drijven, dat er niet zomaar een speler mee weggaat. En als wij dan samen, en dat doen we misschien later in deze zomer nog wel eens een keer, even goed door de selectie heen lopen, dan tel ik 6 spelers achterop, plus 3 wissels al er nog eens bij, waarvan ik denk, nou, er zou nog wel eens een paar, dat vind ik bijna buiten RKC-kwaliteit. Bijna beter. Dus ja, dan zie ik de toekomst wel rooskleurig tegemoet. Maar goed, ze zijn niet eens begonnen met trainen. Dus we moeten maar kijken hoe de voorbereiding gaat lopen.
0: Dat sowieso. En weet je wat het is? Dadelijk hebben we 6 geblesseerde basisspelers. En dan heb je ook een probleem, hè?
1: Nee, zeker zo. Dus het enthousiasme moet nog even getemperd worden. Maar er begint zich wel een selectie te vormen waar... waar ik toch wel enthousiast van word. Helemaal als die de jongens kan behouden waarvan ik eigenlijk denk dat ze... waarvan ik ook de inschatting gemaakt dat ze wel eens een stapje zouden gaan maken. Maar goed, wie weet wat er gaat gebeuren en wat er klaar staat. En we gaan het zien.
0: Ja, 27 juni de eerste oefenwedstrijd tegen het regio-team.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, verder dat. En ze gaan maandag... dinsdag is de eerste openbare training. Maandag dan zijn spelers wel schijnbaar al even op de club. Want dan krijgen ze alle fysieke testjes en zo. Hè. Dan moeten ze vetpercentage meten en zo. Dus dan is iedereen ook weer terug van vakantie. En dan, dan gaat het toch echt wel beginnen. Terwijl het WK nog bezig is, kan in de Luwte heel profvoetbal zich gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen alvast.
0: Ja, even over het WK terug te komen. Ja, dat duurt overigens ook nog een week of vier volgens mij, of niet?
1: 19 juli is de WK-finale, maar de grote bubs en wedstrijden is nou over een andere, zeg ik, 2,5 week, 2 weken is die wel voorbij. Dan zijn de groepsfase duurt ongeveer nog zo lang. Nou, dan heb je daarna nog een hele grote ronde van best of 32. Hè? Dus toch 16 wedstrijden als... Dat is dat 1/16e finale, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan beginnen toch wel 8e finale, kwartfinale. Dan zijn de meeste spelers gaat toch al wel weer naar huis. En het aantal wedstrijden wordt wel minder. Maar het wordt er voor ons als voetbalkijker niet minder leuk op. Want dan wordt het natuurlijk alleen maar spannend. Dus, maar het WK duurt nog wel even. Ja,
0: ja, twee spelers op het WK zitten.
1: Ja, in principe, die komen niet terug natuurlijk. Dus die gaan lekker ergens anders naartoe. Maar Dat is leuk, maar dat maakt voor RKC in principe nu, buiten de vergoeding die ze er misschien nog voor gaan krijgen, maakt dat niet zo heel veel uit.
0: Nee, zeker weten?
1: Nee, nou goed, kijk, er zijn twee... Ik weet niet wat je vraagt, Erik, want er zijn twee spelers die hebben een aflopend contract en dat wordt zeker... Ja goed, daar zijn al vervangende spelers voor gehaald, dus ja, die gaan ook niet terugkomen. Dus,
0: ik weet niet toevallig of je dat gisteren gevraagd hebt, ook aan Bernard, of die terugkomen of niet.
1: Ik denk dat als je naar de selectie kijkt, dan is op de plek van Roemerato en op de plek van Eymar zijn er nieuwe spelers gehaald. Die jongens hebben duidelijk aangegeven niet te willen verlengen en te kijken welke opties er naar WK komen. En meestal kun je ervan uitgaan als een speler zijn contract afloopt en het wordt niet vrij rap nog verlengd, dat ze eigenlijk altijd wel vertrekken. Dus daar hoef je echt niet van uit te gaan. Ja.
0: Oké, maar zou je blij zijn als ze nog zouden blijven?
1: Nee. Ik? Nee. Dan hebben we betere jongens op die plek.
0: Oké, duidelijk. Lucas, dankjewel. Heeft hij nog iets verklapt, Bernard? Of er nog iets gaat komen deze week of volgende week?
1: Nee. Nee, dus we moeten het afwachten. Wanneer komt. Maar goed, Bernard zei zelf ook al, voor een heel groot gedeelte staat de selectie al. Dus misschien, er moet toch een spits bij. Dat was wel duidelijk. En misschien nog één of twee spelers, maar dan is het cross is toch eigenlijk al wel binnen. Tenzij dat er wat vertrekt, en dat weet je natuurlijk nooit.
0: Dus nee, maar eens, ik heb zoiets van twee spitsen en nog een paar buitenspelertjes erbij. Die moet ook aanvoer hebben, hè?
1: Ja, klopt. Klopt, alleen... hij verwacht zelf nog een speler of drie. En dat toch echt wel is. En ik denk dat we dan mogen vanuitgaan dat daar één buitenspeler, één spits en één nog een middenvelder is. Misschien een 10 of zo. Of iemand die een beetje op 10 en buitenspeler kan spelen. En dan is dat het toch wel voor een groot gedeelte.
0: Oké, okay. Ja, we gaan afwachten. Ik heb eigenlijk best wel een klein leuk, eigenlijk best wel een goed voorgevoel.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben best wel vroeg best wel veel jongens binnen. Ze hoeven niet tekort te komen qua aanvoer. De onder 21 staat voor een heel groot gedeelte ook al. Dus ik ben ook wel heel benieuwd. En het zou zo nog maar eens een heel interessant jaar kunnen worden.
0: Ja, misschien staan we... Nee, ik ga het niet zeggen. Ik ga geen... Goed, Lucas, dankjewel voor je tijd. Ga genieten. Ga je nog iets leuks doen van het weekend?
1: Ik ga lekker van de zon genieten, want het wordt echt bijzonder warm. Dus dat wordt lekker met de barbecue naar Nederland-Zweden kijken morgen. Dus dat komt helemaal goed.
0: 7:00, hè?
1: Ja, lekker op tijd. Heerlijk.
0: Ja, wat denk je? Uitslag?
1: Ja, 3-0. We gaan wel winnen van die Zweden. Ik ben niet zo bang voor.
0: Oké. Ja, goed. Ik heb een 1-2'tje gezegd.
1: Nee, ja, tenzij dat Koeman onze wedstrijd uitwisselt. Dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Maar in principe zijn die Zweden, die hebben maar twee goede spelers en die staan voorin. En de rest is toch echt wel van een niveau onderin tweede Bundesliga, zeg maar. Dus daar ben ik allemaal niet zo heel erg bang voor.
0: Nou, ik zal je zo zeggen, onderin tweede Bundesliga is er altijd beter als KKD.
1: Nee, dat klopt. Maar wij hebben jongens die spelen bij Inter Milaan en Liverpool. Dus en AS Roma. En dus daar komt
0: ja, maar,
1: wel,
0: maar die lopen nog steeds langs de schoenen. Maar goed, die discussie gaan we hier niet op de radio voeren. Lucas, dankjewel. Veel plezier morgenavond. Tot hoi.
1: Yo, out, doei.

terug. Maar liefst 26 jaar terug in de tijd. Naar het millenniumjaar. De Zero's 2000. Don't Call Me Baby. Je hoorde Madison Avenue. We hebben ook nog een jarige vandaag. Ze wordt 64 jaar oud. Ze is 12 turven hoog. Ja, zo heel groot is ze eigenlijk niet. Volgens mij is ze 1,58. Haar naam Paula Abdul. Een dame die ja, meer in de dansscene bekender was dan dat ze aan het zingen was. Maar ja, ze heeft toch een plaatje of 5-6 gemaakt waarvan dit eigenlijk de leukste is. Straight up. You tell me. Ja, goed. De dame wordt vandaag 64 jaar oud. Zometeen ook nog Sien van der Kamer, het lokaal en het regionaal nieuws. En veel gezelligheid op de radio.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits.
2: This car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Travolta. Muziek natuurlijk uit de film Grease uit 1978 alweer. Wat een lange tijd geleden. Ja, dat was eigenlijk mijn eerste bioscoopfilm ooit die ik mocht zien. Ja, we hebben wat vertraging staan tussen Tilburg en Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Er staat 4 minuten vertraging. En de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 28 graden.

beetje satisfied, toch? Ja. Wat ik ook even moet zeggen is dat je vandaag ook heel wat ratten, muizen en wespen die naar buiten gaan komen, die profiteren van de warmte. Zo waarschuwt de bestrijdingsdienst van de bestrijdingsdienst. Die vinden het wel lekker om naar buiten te komen. En ja, al het eten en wat open en bloot ligt, dat gaat rotten. En dat vinden ze heerlijk. Ook voor de mensen die naar festivals gaan. Draag luchtige kleding. Drink heel veel water. Pinkpop is voorbereid op de hitte. De temperatuur in ieder geval die kan vandaag oplopen naar zelfs 35, 36 graden. Het KNMI waarschuwt in ieder geval voor hittekracht 8, 9. En later op de dag kunnen forse onweersbuien komen. Maar ik heb net even zitten kijken. Die gaan eigenlijk een beetje langs ons heen. Het zuiden van Limburg, daar gaan de onweersbuien langskomen. En door Zeeland. Dus wij zitten ertussenin.

0: Ja, wie wil er nou niet één zomernacht met Monique Smit? Ja, toch? Ja. Dit weekende wordt het heerlijk weer. En hoe is het dan lekkerder om lekker buiten te sporten? En dat gaan ze in Waspik doen, want daar is het beachvolleybaltoernooi morgen en overmorgen van de volleybalclub Attac. Aan de telefoon heb ik Job. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, beachvolleybal. Ja, hoe krijg je het uitgerekend met dit weer?
1: Ja, weet je, het is, we hebben weer dit jaar het perfecte weer voor een heel mooi zomersweekend. Mm-hmm. En daar gaan we het ook natuurlijk heel erg mooi naar maken. Hè? En wij hebben er heel erg veel zin in.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Zaterdag en zondag, zijn alle tweede dagen helemaal vol met teams?
1: Ja, wij hebben op de zaterdag 28 competitief spelende teams rondlopen. Dus ongeveer 84 man die meedoen echt aan de wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: Waar wij ook echt hoog niveau hebben. Dus we starten met poolfases bij de hogere teams. Je start al vroeg. En die gaan uiteindelijk door naar het King of Court systeem. Waar echt spectaculair. Meerdere teams tegelijk. Korte rallies of lange rallies. Heel veel. Echt spectaculair. Dat is echt nu op dit moment zie je in heel Nederland. Dat King of Court is helemaal booming. En dat gaan wij ook toepassen op ons toernooi. Vorig jaar met de heren geproefd gedraaid. En dit jaar gaan we het ook met de dames doen. En op de zondag hebben we 40 teams recreatief. En,
0: maar even terug te komen op de zaterdag en op de zondag. Zondag is recreatief, zaterdag is het, ik noem het er even professioneel. Zijn dan de teams ook anders? Want recreatief is met 6 man en op de zaterdag is het?
1: Op zaterdag spelen we bij de heren met 2 man.
0: Ja, dat dacht ik al dus.
1: Bij de hogere teams en bij de dames met 3.
0: Mm-hmm.
1: En bij de lagere teams spelen ze ook 3-3. En op de zondag staan ze met meerdere mannen in het veld, dus gewoon met 6.
0: Ja, en daar moet minimaal 1 dame bij zijn, toch?
1: Nee, want we hebben op de zondag hebben wij een competitie mix.
0: Oh, oké. Okay.
1: Competitie heren en een competitie dames. En daar hebben we de eisen staan dat er maximaal 2 spelende volleybalspelende spelers in het team mogen staan, zodat het ook echt voor de recreatieve spelers ook echt leuk blijft.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou, op de zaterdag mogen ze dan ook met de voeten, met de kop en overal mee die bal terugtetsen?
1: Dat gebeurt bij het echte spectaculaire beachvolleybal ook af en toe dat er een bal met de voet gehaald moet worden. Maar het is wel voornamelijk echt wel volleybal.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar dat kunnen wel leuke races worden.
1: Ja, dat is zeker mogelijk en dat gaat zeker gebeuren waarschijnlijk ook.
0: Ja. Hoe laat gaat het zaterdag van start?
1: We starten 's ochtends vroeg met een oude kindtoernooi voor de kleintjes van ATAC.
0: Mm-hmm.
1: En dan starten rond 1:10. En in de loop van de dag gaat het steeds meer richting het volleybal. En uiteindelijk 's avonds natuurlijk Nederland-Zweden op groot scherm. Hè?
0: Oh ja, dan krijgen we ook nog zaterdag, vanaf 7:00. Maar dan is het volleybal klaar en dan gaan jullie met z'n allen lekker voetballen kijken onder het genot van een hapje en een drankje.
1: Daar gaan we wel van uit. We hebben heel Waspik uitgenodigd. Het moet weer een dorpsbijeenkomst worden.
0: Mm-hmm.
1: En wij horen geruchten dat het lekker druk gaat worden. Dus het een mooi feest gaat worden. Dus daar hebben we heel veel zin in. En daarna gaat het natuurlijk los met feest DJ Bart. Dus we gaan er een mooie avond van maken.
0: Oké, 2 weekenden druk in ieder geval was. Want vorig weekend ging het ook al helemaal los. De zondag, gaat er ook nog het een en het ander gebeuren dan? Hoe laat gaan ze dan van start?
1: En dan starten we wel iets eerder met het recreatief programma. Dus dan gaan de eerste teams die melden zich rond 10:00, 11:00. En dan zijn we ook om 6:00 klaar al.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het lekker recreatief met veel spelers van heel Waspik en de regio die hier naar ons evenement komen ieder jaar.
0: Oké, oftewel een hele hoop gezelligheid.
1: Veel gezelligheid. En dat staat ook centraal bij ons bij de club en ook met dit toernooi altijd.
0: Ja, en ook zondag natuurlijk een hapje en een drankje.
1: Ja, we hebben dit jaar voor het eerst dat we ook alles zelf doen, het eten. Dus we hebben onze Peggy snackraam. En daar hebben we vrijwilligers die het hele weekend aan te bakken. En friet te bakken, maar ook broodje gezond. Er is van alles te halen bij ons.
0: Ja, broodje gezond met kroket, die hè?
1: Ja, nou, we zijn een sporttoernooi, dus we moeten ook gezonde dingen houden.
0: Ja, dat snap
1: dus,
0: ik, dat snap ik.
1: Daar hoort er zeker bij.
0: Ja, hebben jullie nog ook iets, doen jullie ook nog iets met de hitte?
1: Ja, wij hebben ook met de gemeente vandaag nog geschakeld. Wij zorgen dat er extra watermogelijkheden zijn. We hebben extra tonnen van Go Waalwijk gekregen voor water. Het hele weekend is water gratis te krijgen bij verschillende punten voor de mensen. We hebben natuurlijk wel ervaring met deze hitte, want we hebben 2-3 jaar terug ook gehad. En toen is de brandweer nog komen sproeien. bij ons. Dus we hebben de lijntjes kort liggen. Dus we gaan er weer alles aan doen dat ondanks de hit, dat we toch echt een mooi weekend weer van gaan maken. En veel smeren, dat is belangrijk.
0: Veel smeren en veel drinken, dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Job, ga ervan genieten. Veel plezier. Ga je zelf ook nog spelen of ga je alleen maar mee, ben je alleen maar van het organiseren?
1: Nou, wij hebben met de organisatie wel zo afgesproken. Het is een toernooi voor iedereen, het is voor de club. Dus wij, als wij willen, dan moeten we ook kunnen spelen. Dus wij als organisatie doen zelf ook vaak mee. En daar hebben we in de planningen wel rekening mee gehouden dat we altijd mensen achter de hand hebben staan. En we hebben veel vrijwilligers die ons helpen. Dus wij kunnen ook mooi meegenieten van een mooi toernooi.
0: Oké. Okay. Job, dankjewel. Ga ervan genieten en veel plezier. Doei doei.
1: Komt goed. Hartstikke bedankt. Doei doei.
2: Erik Dankers.

0: Scarborough. Straks in het tweede gedeelte gaan we nog even praten met een hele hoop school. Gaan de kinderen die gaan fietsen op fietskamp met het Willem van Oranje College. Die komen zo rond 11:50. En we gaan het hebben over een feest wat binnenkort gaat plaatsvinden in het centrum van Kaatsheuvel. Op 5 juli is het weer kermis.
1: Info en hits. Langstraat
2: FM. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten.

0: Dat ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Wat een heerlijke plaat. My Guy Mad at Me. Ja, speciaal voor alle dames waar ik af en toe verkeerde uitspraken voor heb gemaakt. Ja, Be Mad at Me. Tracy Ullman hoorde je. We gingen terug naar 1983. Het is rustig op de Brabantse wegen qua files en qua flitsers. En de temperatuur is maar liefst 29 graden. Amen.

0: meisje. Je hoorde Antoon. Ja, maar wie heeft die ook alweer verkering? Zou dat nou echt verkering zijn? Of zou die nou gewoon bij Willem en bij Max weer binnenkomen van... Hey Willem en hey Max, hoe is het met jullie? Of moet die ook gewoon hey majesteit en hey koning zeggen of zo? Ja. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen, nee. Maar ik vind het wel leuk in ieder geval. Toch? Ja. Hey meisje.
1: Info en hits.
0: Zometeen gaan we het hebben over Attention. Ja, een evenementje wat binnenkort gaat plaatsvinden in het centrum van Kaatsheuvel. Daarover zometeen meer. Nu eerst nog muziek van Alcazar en Crying at the Discotheque.

0: Crying at the Discotheek. Je hoorde Alcazar. Ja, een discotheek buiten op een plein. Ja, hoe leuk kan dat zijn? En ja, hopelijk al beter weer dan vorig jaar. Want toen waren ze al heel vlug klaar. Want toen is het niet doorgegaan. Thomas Brekelmans van de Buren van de Brandweer. Ik kan wel rijmer worden of zo. Goedemiddag, ja. Morgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, het is nog ochtend. Ja. Attention gaat plaatsvinden, hopelijk dit jaar.
1: Wij zijn ervan overtuigd dat de weergoden ons beter gezind zijn. En dat het gewoon droog is en misschien wel warm. Niet te warm net als vandaag, want dat is ook niet goed. Maar goed, het droog in ieder geval.
0: Ja, 2 jaar geleden voor de eerste keer dachten jullie zoiets van... ja, er moet toch iets gebeuren met de kermis in Kaatsheuvel. Ja, ik denk dat jullie ook wel dachten dat het toen drukker was als jullie gehoopt hadden.
1: Toen was het echt een groot succes en toen hadden we ook wel een paar buitjes. Maar toch, echt al 500 plus mensen op de been.
0: Ja.
1: En toen dachten we, dit is potentie voor volgende edities. Maar ja, toen vorig jaar helaas een hele dag regen. En daar zijn we helaas niet op berekend. Dus dat was jammer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit jaar komen we dubbel zo goed terug. En we gaan er gewoon vanuit dat het weer een feestje wordt.
0: Ja. Een andere locatie als 2 jaar geleden. Die locatie zouden jullie vorig jaar ook al pakken. Want jullie gaan staan tussen Anton en de apotheek.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de toegangsstraatje richting het Anton Pieckplein.
0: Mm-hmm.
1: En de eerste editie stonden we eigenlijk aan de andere kant. Daar heb je natuurlijk ook wel wat meer omheen zitten qua bewoners en zo. En dat is ook een beetje een hoekje.
0: Mm-hmm.
1: En we willen eigenlijk echt wel zoveel mogelijk het betrekken bij de kermis. Dat het ook echt natuurlijk een kermis-event is. En vandaar ook de keuze voor deze locatie. Die was toen nog niet beschikbaar, want toen stonden daar nog... kermis, kramen, maar nu is die wel beschikbaar. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Oké, maar stel dat het helemaal uit de hand loopt dat het tot in de lieve gezoek staat?
1: Ja, dat kan natuurlijk, hè. Dus het hoort echt bij de kermis, dit evenement. Dus de terrassen zijn ook lekker open van XO, van Anton.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die daar willen zitten, kunnen daar lekker gaan zitten. Wij hebben dat straatje waar we in ieder geval feest gaan maken. Voor de kinderen om 3 uur doen we een speciale show tot aan verschillende artiesten die langskomen en tot 10 uur gaan we door. Dus dat is een vol programma, lekker lang ook voor ieder wat wils. En natuurlijk tussendoor een kermisattractietje pakken, dat hoort er dan een beetje bij. Hè? Dus dat het wel echt die kermis vibe krijgt. Daar hebben we ook samen met de kermis exploitanten speciale acties voor bedacht. Hè. Dus als je nu naar attention.nl gaat, dan kun je alvast een pakket kopen met munten en daarbij kermisattracties inbegrepen. Dus we willen echt zeg maar dat samenwerken opzoeken en dat het een dingetje wordt op het plein.
0: Oké, je haalt ineens 5 vragen van me weg, maar goed, dat maakt niet uit.
1: Sorry Erik.
0: Maar jullie beginnen om 3 uur tot 10 uur 's avonds?
1: We beginnen om 2.
0: Het ding staat 3 uur, maar oké, prima.
1: En om 3 uur hebben we een speciaal showtje van Buren van de Brandweer voor de wat jongeren onder ons, voor de kinderen.
0: Oké.
1: En dan heel vaak de vraag kregen van wanneer is er een keer eens een showtje wat niet 18 plus is en niet s'avonds heel laat, zodat onze kids een keer kunnen komen kijken. Nou, dat doen we dus op ons eigen event op de kermis. En dan gaan we door tot 10 inderdaad.
0: Oké, gezellig. Speciaal optreden is ook nog er tussendoor, zei je, Thomas?
1: Ja, we hebben natuurlijk onze lokale vrienden, Tom Kranen, Rob Grijsbach. We hebben die ene Sjors als DJ tussendoor. We hebben CV de Borrelplank uit Loon op Zand. Die komen een paar nummertjes doen. We doen zelf natuurlijk een setje. Dus ja, het wordt gewoon wordt een hele gezellige bende, denk ik.
0: Oké, wordt de set beter als bij Fairy Tail?
1: Ja, dat is anders, laten we het zo zeggen.
0: Ja, die is volgens mij niet meer te overtreffen.
1: Ja, dat was wel erg leuk. Ja, we hadden natuurlijk het geluk dat we daar voor het 10-jarig bestaan speciaal samen met Fairy Tail iets speciaals mochten gaan doen. En dat is denk ik iets unieks geworden inderdaad, wat wel lastig te overtreffen is. Maar op de kermis gaan we weer andere speciale dingen doen. Dus zo proberen we steeds wel...
0: Iets verrassends te doen. Ja, want jullie zijn niet alleen maar voor de aan van de muziek, maar jullie organisatie doet ook wat theaterprogramma's tegenwoordig. Maar daar komen we nog wel een keertje op terug.
1: Daar komen we zeker nog een keer op terug. En we gaan ook nog wat andere leuke dingen doen. Dus we hebben genoeg om nog een keer te bespreken, Erik. Dat is in ieder geval goed.
0: Dat bedoel ik maar. In ieder geval op zondag 5 juli vanaf 2 uur tot 's avonds 10 uur. Ja, op de kermis in Kaatsheuvel, attention. En ja, daar gaat heel veel gebeuren, heel veel gezelligheid. Lekker drankje, lekker hapje, een kermisje meepakken, attractie meepakken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Thomas.
1: Kom je ook, Erik?
0: Ja, ik woon om de hoek, hè. Dus dan moet ik wel. Dus ja, dat gaat wel goed komen. Daar. Is goed, dankjewel. Doei. Doei.

Deze heerlijke herrie kun je ook gaan horen op, over 2 weken. Zondag 5 juli tijdens de kermis in Kaatsheuvel van 2 tot 10 uur 's avonds. Lekker op de zondag. De heren buren van de brandweer met diverse artiesten. Oftewel, dat gaat heel gezellig worden. En dat weet ik zeker. Info en

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeven in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeven de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten wilden aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: Earth and Fire. En ja, wie was er toen niet in die tijd verliefd op Journey Kaagman? Ja, die weekend hoorde je een plaat uit 1979. De temperatuur op dit moment in de Langstraat, we hebben de 30 graden nog net niet bereikt voor 12 uur. En het is rustig op de Brabantse wegen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

0: Ja, het gaat allemaal vlugger dan dat ik dacht. Hoit nacht hoorde je van Helene Fischer, de flitsschijf van deze week. Ja, het is druk in de studio. Want ik heb Milou zitten hier, ik heb Aaron zitten hier en ik heb Marinus zitten hier. We gaan eerst naar Marinus. Marinus de Wie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja,
1: een tijdje geleden.
0: Ja, je moet even dichter bij de microfoon.
1: Oh, dichter bij de microfoon.
0: Je zegt het net tegen hun, maar je doet het zelf
1: ja,
0: niet.
1: Ja, ik doe het zelf ook niet meer. Het was alweer een tijdje geleden.
0: Het was weer een tijdje geleden. Marinus de Wie, inmiddels met pensioen. Ooit begonnen op het Willem van Oranje College met een fietskamp. En zelfs een fiets in de klas hangen. Shirtjes in de klas hangen. Bekende wielrensters in de klas gehad. Zelf ook een beetje het virus van fietsen. Gaat het goed met je?
1: Ja hoor, het gaat prima.
0: Ja?
1: Ik maak het prima. En ik werk nog een paar dagen op school. En dat bevalt me uitermate goed.
0: Oké. Ook weer het fietskamp weer opgepakt?
1: Ja. Dat blijven we toch wel proberen te doen. Hè? Want daar dus krijgen we energie van. En, gisteravond toen heb ik gefietst en toen zei een van de leerlingen... waarom mogen wij in de huidige tweede klasse geen reclame gaan maken voor het fietskamp? Zei Quincy. En dat vond ik wel een compliment eigenlijk.
0: Oké. Ja, de mensen die op het Willem zitten, die naar het Willem gaan... van de lagere school die ik dan wel eens tegenkom... zeggen altijd, straks zit je in groep 4, maar het is nu naar groep 3 gegaan. Moet met het fietskamp meegaan. Dat is het leukste wat er is.
1: Ja, dat is goede reclame.
0: Ja, dat meen ik echt. En dan blijf ik zeggen, ik ben ooit 2 of 3 keer mee geweest.
1: Ik denk 2 keer.
0: 2 keer mee geweest en ik geniet er nog van. Milou en Aaron, jullie gaan ook allebei mee op het fietskamp.
2: Ja.
3: Ja,
0: ja zeggen ze. Even die microfoons wat dichterbij, want jullie moeten echt in dat ding praten. Anders gaat die goed komen. Milou, waarom ga jij mee?
2: Het leek me leuk.
0: Oh, dat is het enige. Het leek me leuk. Of je had niet zoiets van, ik ben een week weg van school...
2: Ook.
0: Ook. Nee, zo erg is het toch niet?
2: Nee.
0: Ja, Aaron?
3: Nee, ik ging mee omdat ik ben vrij sportief mijzelf en ik wilde vooral een beetje rond de natuur gaan fietsen.
0: Oké. Ja, de natuur kom je genoeg tegen, kan ik je verzekeren. Maar er zit ook nog een mara, want jullie gaan mee, maar jullie moeten ook geld ophalen, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: En ik heb begrepen dat jij heel veel geld op hebt gehaald,
2: Milou. Klopt.
0: En wat is veel?
2: 1300.
0: Oké, en wat heb je daar gedaan? Heb je die poppenhokjes van jou aan iedereen laten zien? En van, wil je me alsjeblieft sponsoren? Of,
2: Nee, bij ons in het dorp ben ik langs de bakker en de slager gegaan.
0: Ja?
2: En mijn overbuurman heeft gesponsord met zijn bedrijf. Mijn oom heeft gesponsord met zijn bedrijf. En heel veel familie en vrienden. En met Koningsdag bij ons in Waspik ben ik op het dorpsplein gaan staan... met een grabbelton en armbandjes en zo. En ook gewoon een collectebus. Daar heb ik bij Koningsdag €591 opgehaald.
0: Oké, dat is niet verkeerd. Dan weet je in ieder geval wel waar je het voor doet. En jij, Aaron, wat heb jij er allemaal voor gedaan?
3: Nee, het sponsorwerk, daar ben ik niet heel goed in, eerlijk gezegd.
0: Oké, maar jij hebt ook in ieder geval wel wat opgehaald, toch?
3: Nog niet, eerlijk gezegd. Dan moet ik ga de laatste paar dagen nog even aan de gang.
0: Oké, dus gewoon even... ga op de markt staan. Ik ga het zo van vanmiddag in die warmte. Ga ijsjes verkopen, of weet ik... Nee, dat komt vanzelf wel goed. Jullie moeten ook oefenen van tevoren. Al veel geoefend?
3: Ja, best wel.
0: Ja? Dan ga je ook... jullie doen met school oefenen, maar jullie doen ook zelf oefenen?
2: Ja, wij zijn al een paar keer samen gaan oefenen, dus.
0: Ja, maar heb je ook zelf alleen geoefend?
2: Ja, alleen wel 1 keer. Maar alleen is niet zo leuk.
0: Nee, dat klopt. Maar daar heb ik een hele goede tip voor je. Dan moet je een oortje in doen, aan 1 kant. De andere kant niet, want anders hoor je niet wat er om je heen gebeurt. Dan lekker muziek opzetten en gewoon gaan fietsen. Heerlijk. Echt. Ik meen het. Kom je tot rust, ga je alles vergeten van school en van thuis. En dan heerlijk. Het fietskamp is ook altijd voor een goed doel. Weet jullie ook wel een goed doel dit jaar?
2: Ja. Kika, Willem Coach Brazil en Finspiration.
0: Oké, en Finspiration, dat is al voor de...
1: Inspiration is voor de 4e keer nu.
0: Ja, ik wil dat zeggen, die naam die hoor ik al heel vaak langskomen.
1: Ja. Wim was een oud leerling bij ons op school en die heeft de ziekte van Duchenne. En daar is ook wel fiets gerelateerd, want zij doen mee aan een mountainbike tocht ergens in september.
0: Mm-hmm.
1: En de ouders van Vin zijn heel fanatiek in het sporten, maar ook om sponsorgeld bij elkaar te scharrelen om iets te doen aan die ziekte van Duchenne. En dan de gevolgen ervan. En dat is een heel sympathiek doel. Dat past ook wel een beetje bij ons concept, zeg maar.
0: Oké.
1: Dus dat vinden we prima.
0: Jullie gaan een week weg. Weet je de route al waar je allemaal naartoe gaat?
3: Ja, die is al gedeeld. We gaan de eerste dag rond de 180 kilometer, 183.
0: Oh, wacht even. 183 marines?
1: 183, ja.
0: Naar de
1: ja, we fietsen door de Kempen, door het fietsparadijs Limburg, zo heet dat. Ja? Dus die staat ook overal op de weg. Fietsen we richting Vizé, richting Luik dus. En dan van Luik rijden we nog een stukje terug en dan komt dan de 183 kilometer.
0: Okay,
1: in de finale zitten nog een paar venijnige klimmetjes.
0: Waar slapen jullie dan?
1: We slapen bij de kampeerboerderij in Bruisterbos.
0: Wel Bruisterbos?
1: Ja,
0: ben ik vorig jaar nog geweest, hè? Heb ik netjes gevraagd, mag ik mijn auto hier neerzetten in de route van Marines de Bie? Oké, maar normaal gingen jullie altijd zeg maar van hier naar het Bruisterbos, maar nu hebben jullie een stukje eraan geplakt.
1: Ja, de andere keren plakten we er ook wel een stukje aan. Hoor. Met rijden we bijvoorbeeld via het Albertkanaal. Dan rij je eerst richting Herentals of zo en dan langs het Albertkanaal. En dan rij je over een fietspad van 60 kilometer. Dat is echt heel saai.
0: Ja.
1: En die route door de Kempen is echt prachtig.
0: Ja, dat klopt.
1: Hij houdt van natuur, zei hij. Dan komt hij aan het trekken, want het is een hele mooie route.
0: Ja. Ja. Hebben jullie wel genoeg vaseline bij voor de billetjes?
2: Die zit nog niet in mijn tas, maar ik moet nog gaan halen.
0: Ja, zou ik maar wel doen. wat ik eigenlijk aanraad, ga nog even een paar kilometer fietsen.
3: Ben ik zeker van plan.
0: Want dat is echt, niet alleen voor je kuiten, want dat gaat wel goed komen. Jullie zijn jong genoeg, maar die billen, hebben ook goede broekjes.
2: Ja.
3: Ja hoor.
0: Met een zeemleren lap erin.
1: Ja, zeemleren kruis, ja. Zo noemen ze dat.
0: Oké.
1: Okay, nee, nou, die kleding is perfect hoor, want het is fietsen in kleding van oud-profs en zo, dus het is allemaal prima materiaal. Maar de laatste tip over het verzorgen van het achterwerk, die komt nog.
0: Die komt nog. Oké, ik heb trouwens ook nog wel een paar fietsbakken voor je.
3: Kijk.
0: Ja, goed. Mag ik jullie vriendelijk danken voor jullie komst? En ik kan maar één ding zeggen, ga ervan genieten.
2: Doen zeker.
0: En als je nou bij het Bruisterbos bent en het eten is niet lekker, als je eruit gaat en je gaat links en je blijft links aanhouden, kom je in het dorp, er zit aan de rechterkant naast de kerk zit een friettent.
1: En er heeft Erik vroeger drie dagen friet op.
0: Ja, en ik nam de helft van de groep mee. Oh, was dat leuk. Goed, dankjewel voor jullie komst.
2: Graag gedaan.
3: Heel erg bedankt.
0: En echt, ga ervan genieten.
2: Dankjewel.
1: Dank je.

een taaltje wat ze zelf ontwikkeld hadden. De dames van Treble. Ze stonden trouwens ook overigens op het Euro Songfestival. Daar stonden wij ook niet dit jaar. Ja. Morgen de wedstrijd Zweden tegen Nederland. En ja, ik heb als uitslag hier gezegd dat het 2-1 voor Zweden gaat worden. Ze verklaren me allemaal voor gek. Maar goed, wie weet. Bijna weekend, bijna 12 uur. We mogen bijna naar huis. Maar eerst nog muziek uit 1998.

Een beetje warm weer om te zoenen, toch, op dit moment. Goed, Kiss Me hoorde je van Sixpence Not The Richer. Wij gaan echt, zullen we maar gewoon zeggen, weekend vieren. Vanmiddag nog veel plezier met Rijn Roosendaal. We hebben ook nog onze Anton tussen 5 en 6. En vanavond in de hitte Arjan Vonk. Wat mij betreft, fijn weekend. Ga ervan genieten. Pas op voor de buitjes die langs gaan komen. En morgenavond veel plezier bij de wedstrijd.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit

0: tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen, kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeven in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeven de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel

0: beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet van Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
15: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de Maatschappelijke Raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsplaatsen.

0: banen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De Maatschappelijke Raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
13: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Goed zo.
15: beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

meer hits op mijn naam staan, maar niks is minder waar. We hadden maar één single, In the Evening, Sherry Lee Roll. Daarmee terug in 1982. Dat was de enige single in de top 40 die deze dame had, helaas. Het stond er nog 7 weken in en het haalde slechts de 16e plaats. Dus het is een beetje magere carrière als van de top 40 van Sherry Lee Roll. Maar ze heeft zeker veel meer leuke dingen gedaan. Er komen meer tracks voor in mijn database, dus dat betekent dat er meer is dan alleen deze single. Hoe dan ook, goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Welkom op deze warme vrijdag. Het is buiten al boven de 30 graden op dit moment. In de studio is het een graadje of 24 op dit moment, dus het gaat nog redelijk goed. En ook volgende week blijft het nog een snikhete week. Dus ja, wat dat betreft is de kwestie van rustig aan doen. En in de middag, als het warm gaat worden, een tandje terugschakelen dan maar. En vroeg beginnen als het nog fris is. Jouw middagmix is er in ieder geval gewoon. De laatste van deze week alweer. En je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma door een mail te sturen naar middagmix@langstadmedia.nl. En ook appen kan naar de studio. WhatsApp-nummer van de studio is 06-21-21-3210. Jouw middagmix. Het goud van oud raam, de hits van nu. En de vrijdag editie is altijd een beetje dansbaarder, dus dat is altijd wel lekker. In het kader van we gaan weer happen en stappen en leuke dingen in het weekend. We kijken in de flits in de 50. Kevin Harris en Jazzy has Satisfied.

naar het goede doel. En zwijgen, soms is het beter om je mond te houden. En er niet impulsief van alles uit te flappen, want dat kan wel eens verkeerd uitvallen. Valt allemaal mooi en onverzuikbaar van het goede doel. Dat hoorde je hier in het programma De Middagmix op Lastet FM. Elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En dat is dan weer smiddags, van 2 tot 3. De Middagmix met Rai Roosendaal. Het gaat vanuit aan de hits van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. Of wat je hebt op 06 21 21 32 10. Laat me weten wat jij nog mist. We gaan naar het jaar 2000. Terug naar deze single in de top 40 van Alice DJ. We zitten dan nog eens nog dieper met een poot in. En nog een aantal bekende artiesten. Dus wat hebben, is het wel een uitgebalanceerd concept geweest toen dat uit. En dit was toen ook wel een redelijk hit in ieder geval. Alice DJ en Better Off Alone, terug het jaar 2000, zoals gezegd.

als DJ en Better Off Alone dat jaar 2000. Frans, je hebt naar mij. Amanda Lea was gisteren jarig, werd 87. Hij zei, werd 87. Het schijnt recht in zij te zijn, hoor. Dit was die grote hit van haar. Amanda Lea en Follow Me.

Misschien kom je nog uit de tijd van Top op. Ik zie al staan, hè. Ik denk dan eerst eens een hij, maar het lijkt toch een zij te zijn met de zeer donkere bruine stem van deze dame. Follow Me, de grote hit 1978 van Amanda Lear. Dat is een grote hit in ieder geval. En ook eindigde nog best wel hoog in de Nederlandse 40 in ieder geval. Het was de grootste hit overigens. Give a Little Bit of was die andere single. En deze single, Follow Me, deed het 12 weken in de top 40 en piekte op nummer 2. Net geen nummer 1 notering voor deze dame. Hey, de middagmix op vrijdag. Laat weten dat hij aanstaat. Reacties zijn welkom, hè. Laat weten dat jij nog mist wat je graag wil horen. Je collega de groeten doen of de favoriete plaat aanvragen. Het kan allemaal gewoon. De streams die zijn er weer. De live uitzendingen vanuit Studio Vlijmen. Studio temperatuur hier een dikke 24 graden op dit moment. Dus het is redelijk goed te hebben op dit moment. Ik ben benieuwd hoe dat volgende week is.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderijwinkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog wat weerberichten voor je. Vanmiddag is het vrij zonnig en zeer heet. De temperaturen lopen op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 35 graden in het zuidoosten. De zuidenwind is zwak tot matig. Eind van de dag is het vooral vanmiddag kans op stevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 23 graden aan zee tot 31 graden in Limburg. Dan de verkeersinformatie. Het is redelijk druk op de wegen. 71 files, in totaal 345 kilometer. En dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 13 kilometer file, de vertraging 13 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 13 kilometer file, de vertraging 30 minuten. En ook op diezelfde A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leenderheide en Leende, langzaam rijdt en stilstaand verkeer, staat 6 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda, tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder, langzaam rijdt en stilstaand verkeer, 9 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuten. De A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en industriegebied Avelingen, langzaam rijdt en stilstaand verkeer, staat 10 kilometer file, de vertraging 8 minuten. En ook op diezelfde A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. Langzaam rijdend verkeer. Rechte rijstrook is dicht, komt door een ongeluk. Staat 7 kilometer file, de vertraging 10 minuten. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Evelingen en Noorderloos. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 8 minuten. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 15 minuten. Tot zover weer in verkeer. Terug naar de jaren 90 nu met CB Milton en Send Me an Angel.

0: De 90's op je radio en Sime Milton, Sven Minezel. Maar altijd lekker om dit weer eens terug te horen. Glijd ons dat toch snel in de koffer. Twee platen met een dadelijke relatie. En je weet het, als je daarvoor goede ideeën hebt, dan mag je me er wat bij helpen. Het werkt als volgt. Het origineel draaien we eerst en daarna de koffer. En de koffer heeft natuurlijk het een en ander georven van het origineel. En wat? Het kan een melodielijn zijn. Het kan een complete remake zijn. Of iets anders, wie weet. Vertel het me maar en ik ga het bewijzen door eerst het origineel te starten. En met tactvolwijze door te starten naar de koffer. Zal duidelijk wat de relatie is. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Als het gaat om het origineel de koffer hier in de middagmix. Het was in 1982 dat Chicago redelijk hit had met Hard to Say I'm Sorry. Chicago, 12 singles in de top 40. De grote hit is natuurlijk If You Leave Me Now en Baby What a Big Surprise. En Hard to Say I'm Sorry heeft dus een beetje tussenin gestaan. Hard to Say I'm Sorry deed het 5 weken en haalde nog de 22 plaats over in de top 40. Dus dat was een redelijke notering in ieder geval voor Chicago. We gaan dan naar 1997. Aziet en Peter Cetera. En Hard to Say I'm Sorry, een serieuze cover van de nummer. Beetje meer een R&B-staal gedaan. En dat heeft ook nog eventjes wat gedaan in de top 40. Voor Aziet was het de grootste hit. 19 weken top 40. En het piekte nog op nummer 3 zelfs. De andere single was Last Night van Aziet. Maar zelfs als je dat leuker vindt, het origineel van Chicago, Hard to Say I'm Sorry uit 1982. Of via de cover van Aziet, Hard to Say I'm Sorry uit 1997, een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Origineel
2: en de cover.

0: mix@langstadmedia.nl of even appen op 06-21-21-3210.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Helene Fischer, Heute de Nacht.
4: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns angeht.

Nog een paar dagen flitsvijf. Eigenlijk vandaag en morgen nog. En dan hebben we weer een nieuwe. Eens kijken wat het gaat worden met deze single. Ik denk dat hij al doorstroomt naar de flits in de 50, hoor. Hey, goed nieuws. De straat van de Moes is weer open. De presidenten van Amerika en Iran hebben het convenant getekend. De eerste schepen met olie zijn daardoor gevaren. Dus misschien dat zometeen...

Health of Bitter Fascination. Dat zijn de laatste gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Mooie liedjes duren nooit lang. Ik weet het. Uurtje is zo weer voorbij. We gaan het weekend in. Een warm weekend. En ook volgende week.

geregeld, Zalda. Studio Putten schakelt dan in. Studio Vlijmen schakelt nu uit. En de autopiloot in Waalwijk neemt het weer over. Zo gaat het. Het is een hele samenblijven van verschillende studio's die we hier hebben. Goed, nog eentje dan. Chaka Khan naar Every Woman in de remix. Voor zolang het nog duurt. De automatisering ons eruit gooit. Ik zeg tot maandag. Hoi.

0: skiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhoging

0: campagne hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
12: Valdorpelshop.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op

0: Standje Turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf 4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeven in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeven de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24

0: Pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

spinazie, dat het toch maar een klein beetje koeler zou zijn. Met Anton Nachtveld. Ietsje, pietje dan maar. Wounded Be Nice, dat was muziek uit de jaren 60 van de Beach Boys. Zo, wees welkom jongelui. Het is 8:30 over de klok van 5 Langstraat FM. En tussen nu en 6 uur ook in deze extreem hit. Ik heb net even op een meteo-huisje gekeken hier in de tuin. Die geeft 45 graden aan, maar goed. Voor de rest is het officieel is het hier in Zuidwest-Brabant 36 graden. Zo ook in de Langstraat. Dus we gaan er maar een fijn feestje van maken. En dat doen we met lekkere zomerse muziek. California Dreaming, de nieuwe versie anno 2026. Dit is

Doe maar. Zeg het maar. Kom maar. Nou. Ja. Ik had het kunnen weten. Ik had het kunnen weten. 1966, Billy Stewart en Summertime. Was het tijd op 13 minuten over de klok van 5. Een prima goedemiddag. Tot de 6 uur zit van 6 klaar met Nachtzaam. Staat 143 kilometer aan één gesloten blik. Waar staat dat vast in de streek? We gaan het je subtiel mededelen. Op de A2 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Echt en Roosteren 2 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Martinus Nijhoffbrug en Kerkdriel 3 kilometer. Bij diezelfde Martinus Nijhoffbrug staat het verkeer op de hoofdrijbaan vast tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug. De andere kant uit dus 9 kilometer. Dan staat er stil op de ring Sertogenbosch parallelbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintam 5 kilometer. Het staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Empel en afrit Veghel voor nog een keer 3 kilometer. A27. Langzaam rijdend verkeer tot stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug. 8 kilometer levert de vertraging op van 21 minuten. Op de A58 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Bavel en Ulvenhout voor 2 kilometer. Op de A59 langzaam rijdt verkeer tussen de afrit Waspik en knooppunt Hooipolder voor 3 kilometer. Er staat ook stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 hele kilometer. Sterkte mocht u met z'n allen in de file staan. Straks regionale nieuwsupdates en het weer. En voor de rest alleen maar lekkere zomerse muziek ook vandaag op deze 19 juni 2026. Beetje verstaanbaar dan maar. Nou, vooruit dan maar. Dit is André Hazes. En de zomer uit 1991.

Ze heeft nog wat tongen losgemaakt, deze Duitse zangeres. Dit wat met haar 20-jarige bestaan zou ze gaan vieren in de Ziggo Dome. Echter, er is een kink in de kabel gekomen. Waarschijnlijk zijn er te weinig kaartjes verkocht. En wijken ze uit naar de Gelre Dome. Er kunnen wat minder mensen in. In de hoop dat het dan wel uitverkocht geraakt in elk geval. Dat was Helene Fischer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeve in de Moor behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeve de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moor ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem, voor de regionale nieuwsupdates. Ik heb voor u het weersupdate. Het is nog lang erg warm en zonnig bij een hoge luchtvochtigheid. Voelt het zelfs benauwd aan vanavond. En het begin van de avond schijnt nog flink de zon. Verder het zuiden neemt de bewolking toe. Vervolgens ontstaan er later vanavond een aantal zware buien, waarbij enkele randverschijnselen kunnen optreden. Hierbij moeten we denken aan heel veel regenwater in korte tijd. Onweer, hagel, zware windstoten. Met de regen- en buienradar kun je alles gedetailleerd in de gaten houden. Mocht je nog naar buiten gaan, dan wordt er ook geadviseerd om daarop te letten. Vannacht trekken stevige buien via het noordoosten of oost het land uit. Vanuit het zuiden volgen er opklaringen. Met weinig wind koelt het niet verder af dan een graad of 20 in de Langstraat. Morgen draait de wind naar het westen tot noordwesten en hierdoor valt de temperatuur wat minder hoog uit. Wat heet wat minder. Het wordt nog steeds een warme tot zeer warme dag met temperaturen 20 tot 24 graden op de stranden en 27 graden in de Randstad. Hier in de Langstraat kan het nog altijd een tropische waarde aangetikt worden van rond de 30 graden. Hierbij schijnt de zon flink en trekken er regionaal wolkenvelden voorbij. Al met al wordt het een heerlijke dag voor een dagje strand of aan een meertje of zwembad te zitten. Smeer je wel goed in, want binnen 10 tot 15 minuten kun je stevig verbranden. En er is ook een zomerse zondag op komst met volop zon en temperaturen tussen de 27 en 30 graden in de Langstraat. En ook daarna draait de zomer op volle toeren door.

0: de beste route van werk naar huis.
1: Dit is van Centraal.
0: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Don't you worry about a thing. Lekker man. Ja. Incognito 1982. Plaats stond destijds 9 weken in de top 40 en piekte op nummer 6. Het is 1 over half 6 tot 6 uur nog van 6 elkaar. Je weet het elke maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6 op jouw streekradio Langstraat FM. Straks is de speciale aanbieding. Deze week hoor je hem elke dag langskomen rond de tijdstip tussen 5 en 6. Daryl Hall, je hoort hem zo direct. Maar eerst wat verstaanbare muziek. Lekker zomers. Peter Koelewijn. Terug in 1983 met een hete zomer.

Ja, ja, dat Bring It Back Home, dat was inderdaad de nieuwe Daryl Hall. We kennen hem nog van Daryl Hall en John Oates. Ah, lekker. Net even nog even buiten gekeken. Het is 42 graden op de temperatuur. Oh, in de thermohut. Poei. Hier binnen is het 21 graden. Lang leven de airconditioning, zullen we maar zeggen. En de zomerse muziek die straalt voor onze antennes 105.7 FM. 106.8 FM en DHB Plus, kanalen 6C en 8A en uiteraard langstraatmedia.nl. Dit is Langstraat FM, dit is Van Zessenklaar en hier is Ryan Paris.

De absolute nummer 1 van dit moment. Dat was inderdaad Cheerio, Justin de Wild. Zometeen een plaat op verzoek van Robert Schirmani. Hij zit in de auto. Hopelijk met wat airco, Robert. Want hij vroeg de Verve van Bittersweet Symphony. Die komt er zo aan. Na, inderdaad, Carnaval de Paris. Dit is Dario G op Langstraat FM.

voor Robert Schiermanni. Je hoort hem elke zaterdag tussen 1 en 2 hier op Langstraat FM met succesnummers. Vanaf 4 juli komt daar een programma bij, namelijk tussen 10 en 1, ook op zaterdagmorgen, de weekendshow met Reinier Witbolsteuger. Dit is een van de laatste van dit programma. Vanaf vinyl 1987 van het album Solo. The Beat Goes On, dit is Josh Kooijmans.

0: 1987, ik zei het al vanaf het soloalbum van George Kooijmans. The Beat Goes On. Pas de tijd op 3 minuten voor de klok van 6 uur.
1: Van zessen!
2: Klaar!
0: Ik mag u een heel fijn weekend wensen. Dit was Van Zessen klaar voor deze week. Maandag doen we het nog een keer, de Nutty Show. Ik wens u een heel fijn weekend tot op besluit. Left Sides.

last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06

0: perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op

0: gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028.

0: En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS, die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor

afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Goedenavond. Ja, het is een vrijdag 8 uur geweest. En we gaan 2 uur lang muziek maken. Er is geen voetbal. Ja, er is wel voetbal, maar niet in de regio, zeg maar. Dus we gaan gewoon heel veel muziek draaien. Ik heb een zwikje coverplaten, remakes. Ja, wel heel veel Duits vanavond. Ik waarschuw je vast. Dit niet. Dit zijn de Tramps. Met Shout. Yeah, now that I got my woman, I just...

Ja, ik weet niet hoe jullie is. Het is hier binnen een heerlijke, nou, ik denk een graadje of 23, 24. Want Erik was zo lief om de airco aan te laten staan vandaag. Zodat ik een beetje een fatsoenlijke temperatuur heb hier in de studio. Want anders dan smelt je hier weg. Ja, vanmorgen vroeg, ik stond op. Ik denk, weet je wat, heerlijk, ik ga werken. En dat was een denk ik graadje of 22 in mijn werkkamer. En normaal.

de dag vorderde, werd het warmer en warmer en warmer. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker op tijd naar de studio toe. In de auto met airco en even gewoon afkoelen. Maar jongens, we klagen over. Het is een paar dagen in het jaar. Heerlijk gewoon warm weer. En als het regent, dan is het ook niet goed. Kortom, we gaan een heerlijke zomerse 2 weken tegemoet. En weet je nog erger is? Ik heb gewoon vakantie. En als ik vakantie heb en niet meer mijn werk hoef te denken, dan voel ik me maar één ding. On top of the world.

De nieuwe... de nieuwe Kerstin Ott. Dat is altijd een beetje een lastige naam uit te spreken voor mij. Thousand Mile Nine. Ja, ik zei al, deze week op de een of andere manier in mijn... ja, algoritme in mijn agenda. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar deze week kwam ik heel veel Duitse muziek tegen. Nieuwe Duitse plaatjes. Remakes van bestaande nummers. Maar zo, bijvoorbeeld ook deze gewoon helemaal nieuw. Want ja, ik heb nog een Toria. Die heeft een nummer uitgebracht. Ein Ehrenwertes Haus. En dat is weer een remake van Udo Jürgens. Ja, toen kwam ik bij Udo Jürgens uit. En dan had ik weer een coverplaat met André van Duin. Die ik nog heb gevonden dan. Ik heb nog een Major Tom nieuwe versie. En kortom, er is gewoon heel veel lekkere, maar ja, Duitsstalige muziek uitgekomen deze week. En voor de rest deze, ja, Engelstalig, ja, nee, niet wat mij betreft. Weet je, we gaan nog gewoon naar de muziek toe. Deze, dat is... alweer 26 jaar oud. Dit is Jessica Simpson. Met I Think I'm In Love With You.

En natuurlijk wordt in Amerika, Mexico en Canada nu het WK voetbal gespeeld. En vanavond om 9 uur begint natuurlijk weer de volgende wedstrijd. Dus ja, dat is ook weer over 40 minuten. Maar in Kaatsheuvel is gewoon ook het WK, ja, het wereldkampioenschap Duitse herdershonden. Mocht je dat nou leuk vinden, dat gaat dus om show, equality, IGP routines. Kortom, eigenlijk alles wat je met een hond kan doen speuren en snelheid en door tunneltjes heen lopen, door paal, langs paaltjes en dergelijke. Ga dan daar maar gewoon even kijken, want het is vandaag begonnen en het duurt tot en met zondag. En het is in het Desk voetbalstadion in Kaatsheuvel. Je moet wel even iets betalen voor de toegang. Dat is €12,50.

Ja, tijd voor de eerste keer vanavond een coverplaatje. En dat heeft alles te maken met dat album waar ik twee weken geleden over begon. En dat is het album van Die Toten Hozen, hun afscheidsalbum. Waarbij zij, ze gaan de afscheidstournee doen. En ze hebben een plaat uitgebracht en dat zijn eigenlijk twee cd's. De ene, dat zijn hun eigen nummers. En de andere, dat zijn remakes samen met de originele artiesten vaak. Zoals bijvoorbeeld met Alphaville. Waarbij zij het nummer Forever Young hebben opgenomen. Dat klinkt redelijk zoals het origineel, zeg maar. Ja, voor degenen die het origineel misschien wat minder goed kennen, dat is deze. Moet ik hem even goed opsluiten natuurlijk. Dat is dit is het origineel. Ik zit even te kijken, 1984 jongens. Oh. Ja, en die is ook wel een keer gecoverd door Interactive. En die hebben er een beetje toch wel stevige nummer van gemaakt. Maar, welke gaan wij draaien? Gaan we die draaien van de Toten Hozen? Met Marianne Gold en Alphaville. Gaan we Alphaville zelf draaien? Gaan wij deze draaien van Interactive? Nee. Dat gaan we niet doen. Wij gaan het draaien in de versie van David Guetta, Alphaville en Ava Max.

Klein relletje in muziekland. Helene Fischer zou gaan optreden in Amsterdam, in de Amsterdam Arena. En er waren heel veel mensen die daar kaartjes voor hebben. En denken van, weet je wat, laat ik er een weekendje Amsterdam van maken of wat dan ook. Een hotelletje erbij geboekt en alles. En wat doet ze? Ze gaat optreden in Arnhem. De concerten zijn verplaatst naar de Gelderdoom. Dus ja, had je dan een hotelletje geboekt? Ja, ben je op. Misschien een annuleringsverzekering als je een beetje mazzel hebt. Maar waarschijnlijk gewoon iets anders gaan doen. Misschien je kaartjes voor verkopen voor Helene Fischer. Of ja, dat hotel een overnachting toch proberen te cancelen. En kijken hoeveel geld kan terugkrijgen. Maar ja, wel heel raar eigenlijk. Dat je een concert aankondigt in de arena. En dan uiteindelijk overgaat naar de Gelderdoom.

geluid van de zomer gesproken. Ja, ik heb een 2 weken geleden is er een plaat uitgekomen. En die is heerlijk rustig. En een bijna on-Nederlands rustig, wil ik niet zeggen. Maar het is Raccoon met Faella. En het nummer dat heet Daffodils. En ik vind het echt heel mooi. Het is echt gewoon heel relaxed. Gaan we gewoon luisteren.

op een warme zomeravond zoals nu. Gewoon heerlijk. True love is only easy. True love is only easy. True love is only easy. Op het terrasje. Een koud glaasje wijn. Je koptelefoon op en dan gewoon heerlijk luisteren naar dit soort muziek. En dan de koptelefoon niet te hard, dat je ook nog de vogeltjes in de tuin kan horen. Dan heb je gewoon, ja, voor mij een ideale avond. En dan hoort je bijvoorbeeld ook dit naar, ja, Santana. Weet je wel, echt dit, een zwoele zomeravond. Warm buiten. Je ziet in de verte de donderwolken aankomen, zoals nu ook het een beetje het geval is hier in Waalwijk. Ik denk wel dat het droog blijft. Ja, geniet ervan. Samba Party!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft 118 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Het tweede uur alweer. Ja, ja, het is 9 uur. Oh, we gaan het hard. En wat ook heel hard gaat, dat is de planning van de voetbal. Over 7 weken ongeveer, dan, als ik snel uitreken, dan beginnen we weer met de wedstrijden.

0: ja, een beetje vroeg misschien, iets over negen, maar ik denk, laat ik het gewoon doen. Het is, ik heb er nog twee namelijk, of, ja, eigenlijk rond drie, maar laten we bij twee houden vanavond. En dat is een plaat, ja, is het nou een coverplaat of een remake in ieder geval? De versie die iedereen zo ongeveer wel kent, dat is deze, schat ik zo ongeveer. Dit is natuurlijk André van Duin. Met het nummer Een Echte Vriend. Die kunnen heel veel mensen gewoon meezingen en doen. Maar,
1: vrienden,
0: maar
1: zoeken is een vak apart.
0: Wist je, dat dit eigenlijk een remake is van een nummer van Udo Jurgens. En ik heb hem hier live tijdens de Show Express. Ik war nog niemals in New York.
1: Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit,

0: nein.
1: Was soll schon sein?
2: Ja, luister naar de tekst en dan weet je gelijk dat het nummer van André Verduin natuurlijk geen cover is, maar een heel andere tekst op dezelfde melodie. Een echte vriend of ja, een man die droomt van wat had kunnen gebeuren, waar zou ik allemaal heen kunnen gaan. Maar uiteindelijk weer gewoon naar huis, waar zijn vrouw verwacht.

Ja, en dan gaat mijn brein werken en dan denk ik van... hebben we nou in Nederland ook zo'n liedje wat erover gaat? Van iemand die weggaat. En dan denk ik van, wat had mij kunnen gebeuren? Wat zou mijn leven gaan? Ja, dat hebben we ook. Dat is Act aan de Munnik, het regent zonnestralen. En deze man, die ging natuurlijk dan wel echt weg. Gaan we draaien? Nee, we gaan hem niet draaien. We gaan naar Marco Borsato. We gaan naar 2008. En het nummer dat heet Wit Licht.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu zelf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

Manu Chao, me gusta tú. Ja, ik zit even te denken, wat gaan we doen? Ga ik jullie vertellen dat het bij de wedstrijd, de Verenigde Staten tegen Australië 1 tegen 0 staat? Ja, heb ik nu al gedaan. Wat ik ook wil gaan vertellen is dat als je volgende week vanaf maandagochtend heel vroeg richting Utrecht wil over de A27, dat niet meer gaat. Vanaf Gorinchem tot aan Utrecht ongeveer, tot Gorinchem tot een Everding om heel precies te zijn, is de weg afgesloten en dat duurt een aantal weken. Dan word je dus omgeleid, dan zal je bij Gorinchem over de A15 richting de A2 moeten. En dan ga je het al een beetje beginnen te snappen. Dan moet de A2 dus het verkeer van de A27 erbij nemen en ook op de A15. Hou dus rekening met een aanzienlijk langere rijtijd. Dat zal oplopen tot een half uur tot drie kwartier extra om richting Utrecht te komen. Die eerste week is dat alleen maar richting het noorden, maar na de eerste week gaat het ook de andere kant op. Dus dan is het ook vanaf het noorden naar het zuiden. Kom je dus vanaf Utrecht en wil je richting hier Waalwijk, de Langstraat, dan hou dan gewoon rekening met veel langere reistijden dan normaal. Dan weet je gelijk waarom ik gekozen heb om deze 2 weken in ieder geval vrij te zijn. En daarna dan ga ik voor mijn werk als het goed is nog een paar dagen ga ik reizen. Dat ga ik lekker vroeg een vlucht pakken. Dat doe ik dan vanaf Eindhoven, want ik wil dus niet meer naar Amsterdam toe met die A27 dicht. Maar dat is dus vanaf maandagochtend. Dit is Samson & Delilah van Big Secret.

Janis Joplin. Summertime. Ja, het is 19 juni. En dat betekent dat het nog 2 dagen is. Dan begint de meteorologische zomer. Maar dat is niet waar, want dat is dan 1 juni. Dat is die tussenstand. In ieder geval, ja, 21 juni begint de zomer. Maar ik ben dan een beetje ambivalent in, zoals het dan zo mooi heet. Voor mij begint de herfst begint zeg maar op 21. Wat is het dan? 21 september, hè? Dus zo laat mogelijk. En de winter, die begint wat mij betreft alweer op 1. Op 1 december, want die herfst heb ik daar een hekel aan. Mijn jongste dochter die vindt dat helemaal heerlijk, dat seizoen met al die boompjes en dergelijke. Maar die woont op de Veluwe. Ik vind het helemaal niks met regen en wind en de blaadjes van de bomen afvallen. Nou, de winter, dat vind ik dan nog wel lekker, als het gewoon echt lekker winterweer is. Maar ja, voor mij begint ook de zomer en de lente en de zomer beginnen gewoon dan op 1, zo snel mogelijk. Dus 1 maart, 1 juni beginnen dat. Dus dan heb je een hele lekkere lange zomer. Als je dat vanaf 1 juni tot en met 21 september, zeg maar, dan heb je gewoon een heerlijk lange zomer. En ik hoop dat het weer ook zo blijft, dat het gewoon een heerlijk lange zomer gaat worden. Is daar een liedje over? Dan ga ik eens kijken. Een lange zomer. Wat ik wel weet is dat dit Nelly Furtado is met Turn Off The Light.

En ik zei net, ik ga eens opzoeken, zijn daar liedjes over? Nou ja, ja hoor, daar zijn, natuurlijk zijn daar liedjes over. Onze collega's van Langstraat NL, die hebben wat dat betreft gewoon heel makkelijk. Want ja, die hebben deze bijvoorbeeld van Frank van Etten. We hebben er eentje van... daar maak ik helemaal een puinhoop van, hè? Wacht even, dit gaat helemaal fout. We gaan het even anders doen. We gaan naar... Dus de eerste was van Frank van Etten. Dan hebben we deze. Van Sean en Chevy. Een lange hete zomer. Maar ik heb hem ook van Vince. Ik weet niet wat met mijn jingle playertje aan de hand is, maar het gaat niet helemaal zoals ik wil. Want die jongens, Sean en Jeffrey, die krijg ik niet weg, zeg maar. Ja, dus ik. Ze blijven maar komen, die gasten. Nee, kijk, hier heb ik Vince. Maar ja, ook dat is gewoon Langstraat NL muziek en dat is gewoon heerlijk. Maar dan is niet voor deze zender. Dus ik heb er eentje gevonden, een andere. Long Hot Summer van Galaxy Lynn. Een beetje, ja, geen psychedelische rock. Wat is het? Acoustic rock. Maar 1975, dat hoor je direct. Long Hot Summer!

0: Ik ben schuin ook een beetje te kijken naar de wedstrijd. De Verenigde Staten tegen Canada. Er zit tempo genoeg in de wedstrijd. Maar of het nou echt tactisch voetbal is, geen idee. Het staat inmiddels wel natuurlijk dan 1-0 voor de VS. Het is een beetje een buurruzie aan het worden. Maar saai is het zeker niet deze wedstrijd.
1: Je luistert naar Arjan Volk op Landstraat FM.
2: Ja, het is Landstraat FM.

0: Albert Hammond, I don't want to die in a disaster. Nou, dat willen we allemaal niet, dat is heel simpel. Toch? Ja, ik heb een plaat hier klaarstaan, jongens, echt. Het is vrijdagavond, de week is weer voorbij. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik vind hem wel leuk. En ik denk, ja, de artiesten die ik ga draaien, die heeft echt helemaal niet zoveel luisteraars op Spotify, zeg maar. Het is... het nummer is ook niet een van de bekendste nummers van de originele artiest Udo Jurgens. Ja, daar hebben we weer die Udo Jurgens. Het zat dus in mijn, dit zat dus mijn algoritmes van de week toen ik muziek aan het luisteren was tijdens het grasmaaien. Of het snoeien van de hecht. Dan doe ik mijn oordopjes in, dat is noise cancelling. En dan hoor ik die apparaten allemaal niet. Maar wat ik dan wel hoor, dat is muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van Udo Jurgens. Het nummer dat heet Ein Ehrenwertes Haus. Nou, dat is echt al... lang geleden dat dit uitgebracht is. Dat gaat dan over een stelletje wat in een flat komt te wonen. Niet getrouwd is, ja, en dat kan niet van de buurt.
1: In deze mietshuis wonen we sinds een jaar en zijn hier wel bekend.
0: En er is een Duitse artiest, die vrouw, het meisje, heet Toria. En die heeft dus opnieuw uitgebracht. En dat is een beetje een 2026 versie. En die is gewoon wat korter, wat sneller. En wel lekker.

Ja, ik zeg gewoon echt gewoon lekker. Ja, lekker. Dat zijn, denk ik, mensen ook als van de, hoe noem het? Geestverduimende middelen. En als je dat combineert met een boek over een Alice in Wonderland en een wit konijn, dan kom je uit bij deze hele lekkere mooie plaat van Jefferson Airplane. Dit is White Rabbit.

De dames van Hart. All I wanna do is to make love to you. En dan heb je daarna klaar staan. Love is a Battlefield van Pat Benatar. En als laatste speciaal voor mijn vrouw die morgen vakantie gaat naar een culinaire reis gaat maken in Griekenland. De Lonely Shepherd van Georges Zamvier. Maar wat ik ga doen, ik ga de zaak hier afsluiten. Ik ga zorgen dat ik er voor de bui thuis ben. Ja, hier gaat het toch een klein beetje regenen. Waar ik woon, daar wordt behoorlijk wat neerslag verwacht. Kortom, tot volgende week. Ga de weg op, hou de gepoetste kant boven. En rij niet snel dat je bescherming al kan vliegen. Doei doei!

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met

0: streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. Driekwart van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.